In Musiekbonbons van 17 September is daar verwerking van muziek van Rossini vir ballet deur Benjamin Britten. Een lied van Chopin en ook een panfluitweergawe van een deel uit een van Telemann's fluitconcerti. Musiekbonbons op 17 September om 20:09 die aand en herhaling dinsdagochtend om 4:00.

Leonard Bernstein het die New Yorkse Philharmoniese Orkees gelei in uitvoering van Edwin Bagley se National Emblem Mars. Nou sing Nadia Pelle die Walliese volksmelodie. En musicie onder leiding van Julie Trofsky begeleier haar.

En ons het geluister na 'n deel uit een van Vivaldi se vioolsonates. Nou sing Susan Graham die aria, dit is die lewe van Moses Simons.

En dit was Goeienag my lieveling van Dvořák. Vervolgens die slotdeel, een fluitconcert in C-majeur van Frederik die Grote. Die Pruisiese keizer het van jongs af groot belangstelling in muziek getoon. Hy het op die fluit gefokus en het 4 fluitconcerti en 120 fluitsonates nagelaat.

Ons het geluister hoe een caddy Donizetti se Spirito de Dio gesing het. Hier is nou 'n deel uit Haydn se simfonie nummer 27. Belladraus lei die Nikolaus Estrasi Symfonieorkes.

0: En dit was 'n deel uit Haydn se simfonie nummer 27 in G majeur.
1: Hallo, my naam is Curtis, ek is van Pretoria en ek luister graag na musiekbonbons. Daar is soveel waarde en wysheid in en dit moet net meer geadverteer word.
0: Die Robert Shaw Kamersangers sing nou Schubert se An den Frühling.

0: Pretoria tete tia liani tsi tsane tia mako tia anka tin kreska tsame temo no 12 amako 20 minute tsi ngi kra kwam radio nerten 7 o hni ga fm ki no program ngi ti ana khwahi vadi san mut vitami ti ngo bori ko khosi ti anka ko tati programme bori ko khosi radio si aninsa surya tv no bori ko khosi ngi ato ka surya tanu ngo ti anka ko tati programme ngi kro kwe Sangara kacang program yang hangi tanah hakum saya waritan noha azia studio si kabil nekotia angka tahun hakatem tanah hangkoti ukir nama tati program yang guru kuse koyam senak watahan radio si anza temu buri ku kuse suri natavem asuria tikuati te angka kuago ngakuana ikingge to kati tanah azia kuyang kuka studio si kam cukai kunandira tingka aku guru program yang koyam senak waham Kai ku zikitemu akam zikati anga kwa tadara kwa na program kiti ai ku kwa gom te wu di kwa timu kame atseka di kwa program ki daraku na ndira ti kai kwa go kwa ne September an kwa mati anga tim timu kanu te resun dit anie tun saraka di kau zwanga su aninzam ngo kai ku ko anga ku ta tim kwa ma kwa ha daraku na ati wu di kwa program kiti te kai ku kwanti ango en para kongo tau zwangenta I karatimu temu asinta tino ma kwana zikam ngo kha kuzingonya makute gyao ta tinta kai kuz azikam zitsekate kwa kuzitsekate kwa temu tete ai ku kwa kutara kuna setam kuro programme nese ko yams na khwata hango sia ko khiria go yen irihem amati kwa kham akam sikatori sia ko khota
1: Aandag alle voetgangers, dra asseblief ligte of wit klere wanneer jy snags stap. Motors se hoofligte sien nie altyd donker klere betyds nie en dit kan 'n lewe kos. Aan alle padgebruikers, rus asseblief elke 200 km of ten minste elke 2 ure. Wanneer jy moeg voel, trek veilig af. Om agter die stuur aan die slaap te raak, lei tot kop-aan-kop botsings wat by altyd noodlottig is. Die reëls is eenvoudig: moenie drink en bestuur nie, moenie drink en in die pad loop nie. As jy partytjie wil hou, bly eerder oor. Hierdie boodskap word aan jou gebring deur die departement van vervoer. Ons neem Suid-Afrika na nuwe hoogtes.

0: geïnvesteerd. Maar zo moet het hele wereld ons onder de matig klop in plaats daarvan om normaal samen te trekken. En ja, zo so kan het ook dat je hartstikke of ongelijk voelt of soort of gefladderd voelt. En die onder de matige ritme kan ook beïnvloeden hoe die treffende bloed die je hart beweegt. Zo so, wanneer bloed dat normaal vloeien, kan dat ophoor in een bloedklont vorm. En als die klont naar die brein beweegt, kan het bloedvloei blokkeer in een beroerte veroorzaak. Maar die goede nieuws hier is dat arteriale populatie gediagnoseerd en bestuur kan worden. Toepasselijke behandeling kan helpen om die toestand te beheer en belangrijk. Die risico van complicaties, zoals een beroerte, te kan verminderen.
1: Dit brengt ons bij technologie. Want bij mensen draait deze daar die slim horlosie. Hoe wordt arritmie medische gediagnoseerd en kan hier die moderne slim horlosie rechtig helpen om dit op te sporen?
0: Arritmie wordt gewoonlijk door middel van een medische evaluering gediagnoseerd. Zo een gezondheidswerker kan je pulsslag en hartklop nagaan. In een elektrocardiogram uitvoert wat die hartse elektrische activiteit registreert en kan helpen om een abnormale ritme te identificeren. Maar omdat sommige arritmie kom en gaan, mag een persoon ook langtermijn montering nodig hebben. Zoals een watermonitor, waar die hartritme weer lopen van 24 uur of langer registreert. Nou, zo die moderne technologische vooruitgang gebruikt baie mense nou die slim horlosies. En ander draagbare toestelle wat hartklop kan monitor en in die geval van sommige toestelle een EKG kan registreer. So hierdie toestelle kan nuttig wees om veranderinge in hartklop of ritme te identifiseer en kan iemand waarsku dat verder evaluering nodig is. Dit moet echter nie gebruik word om arritmie te diagnoseer of te evalueren deur 'n gesondheidswerker te vervang nie. So, as 'n slim horlosie 'n ongewone ritme bespeur, optel, of as jy herhaaldelike veranderinge in jou hartklop opmerk of voel, is dit belangrik om dit met 'n gesondheidswerker te bespreek. Hulle kan die nodige toetse uitvoer en die diagnose maak.
1: As iemand wel die nuus kry en gediagnoseer word met 'n arritmie, hoe lyk die pad vorentoe? Hoe word dit behandel en bestuur?
0: Ja, dit is baie belangrik. Behandeling hang af van die tipe arritmie en die oorsaak daarvan en die persoon se algemene gesondheid. Sommige mense het dalk net monitering nodig, terwyl ander medikasie mag nodig om die hartklop of ritme te beheer of om die risiko van bloedklonte en beroerte te verminder, vooral in die geval van arteriale pompverlaging. In sommige gevalle kan prosedures soos kardioversie gebruik om 'n normale hartklop te herstel. Dit kan medikasie of 'n beheerde elektriese skok aan die hart te jou. So nog 'n behandelingsmethode is katheter ablasie, waar 'n gesondheidswerker 'n dun buisie bekend as 'n katheter gebruik om die hart te bereik en die klein area weefsel te behandel wat vir die abnormale elektriese seine verantwoordelik is. Sommige mense mag ook pasangeer nodig hê om 'n stadige hartklop te reguleer of 'n implanteerbare kardiovaskulêre

0: إن ما يبنى صار تشوف إنك تسمع لك شو أصور ما عندك كافيين أقوى النعمة هو كان قلت يا أم في شو ما تقصير شو إذا استنى عمرك أم تستعين ده شو هو بلدر كيا بيت صح إن بستعين ده عصير تقصير تسامع لي خلي يوضع أفو وده سكر جين خصون اللي بيستوى قبولت شو مني Sie richtet ja nur sein Behandeln an Tage, wenn sie im Arzt auf Zustand verstehen und behandeln und sie ein aktiver Leben
1: haben. Frau Pieterse, dit is uiters een waardevolle inlichting. Waar kan ons luisteraars aanklop as hulle meer inlichting wil hê of as hulle direct met die Hart en Beroerte Stichting van Suid-Afrika in verbind wil tree?
0: Zekerlijk aan, voor meer inlichting oor die CELTO en andere initiatieven van die Hart en Stichting Foundation van Afrika, kan je bezoek die website www.heartfoundation.co.za of volg ons op die sociale media, zoals alle kinderen op Facebook bekend staan en op die Instagram. En dan kan je ons ook een e-post sturen naar heart@heartfoundation.co.za. En dan kan je ons ook schakelen via de week om enige inlichting te willen op 021-422-1586.
1: Verpleegkundige Gwendolyn Pieterse, een van die beamtes vir gezondheidsbevordering. En met ons tyd sê baie dankie dat jy vandag jou tyd en kennis met Radio XKFM se luisteraars gedeel het. Ons waardeer dit oprig.
0: Ag, het so hoog plezier, Abo, voor die mense. Ek daarom ingeneem, ja, baie hoog woorde. Hulle het pas op dokter Google ook maar naslaan, nee. Om die keer hulle gesmeer geskryf het. Goed gaan,
1: Abo, baie dankie hoor. Baie dankie, my Pieter, vir die tyd. Gesondheid agani ke tshwisi ke pasimtsa o da toto senkala khona mtsa agani meki senku ya khoke qhalewa ka wisiki ya tithi ke senke ya ngcha ka utsa khai agani ke tshunguni tshi ke ka khona tani ya a tsaqwa ke problem ya watswana ka wa ka tani u tsa ko emtsa sa ya tani khoke qhale qhale agani ka wisiki ya ngcha tshi ke he emtsa sa ka wa ka tsowa gesondheid ke emtsa ngcha ka tsowa tshi ke dzela ke emtsa ngcha ka wisiki na mtsa tani khoke qhale u What team does like a Gwendolyn Kumagi comes like a Kalakam Kumai? The game Satiti Magagum comes to Sunday games, our Lati Gamsa, our Fury Games, and Samson Honda get Timbuaki out to come to the Saki, Korgi comes like a Goa Art of West Eights Monkey Arms, as I get the Arti Viki and Yauta, Uya Nina and Atom, here comes a Kaki Timbu, a Gosin against a Titi, and Hopper comes to the Gums of Kumagi Kalamsaki, Samakumaki, when our Vincent Druno comes a Kamu Kalakam to Mimsa Samsaki Tarang and Dog out Kamsa, get Timbu a fufa atsamtse msegitara ngena ke kuma ngumtsuke atitsi kitimu emtsanga ngumkhanga ngumtsanga ngumkhanga ngumtsawala tsiga awafirira emtsasamtsanga fufa atsamtsa awagigila mani atsamtse kuma ngumtsuke

0: No take a cock at the cook, Yama, Joma take him of your African show, the big African Alkan and Deep European Smithsavanga to the Daranda Dakaraha. Yes, and come and the Kirikana what he has, Siki. COVID 19 had drunk a hair, whom I cannot go. The Tam Tamoko, Tamotish, Tam Siki. Nitita Daratima. Don't move to the Kayam Eta Quarata at the hand for him. Katlisho, Manakima, no Amanorka Provinces, your own regional manager, ma'am. NEF take the hours jam. Now I'm the jam clack where I go to attack the catam. Next car FM, Hawoga, Hobascope of Colakin, Ach Yen Nierki, DSTV canals, Kiragao Kamska. Linton like a comic ekabra, I'm Tahoradi clack wiki, Grana Gautio, then Glau day, come the Tirojin Ninja.
1: Exca.
2: Yawa.
0: Soos ek julle net pas gebelowe het, bly ingeskakel hier op Radio Sky FM. En ek is Pierre Mosebang en my gaste vandag is Katlisho Manake, die regional manager van NEF, National Empowerment Funds. En ons gesels gaan nog aan. En my kling navorsing wys my hier dat NEF is nie net daar om besighede te ondersteun nie, maar hulle kan ook helpende hande gee aan gemeenskappe of individue wat behoeftig is tijdens hierdie COVID-19 inperking. En meneer Manake, in wat vorm gee NEF helpende hande aan die gemeenskappe of aan die individue tijdens hierdie tijd van die nood?
3: Ons het by ons werk saam met het departement van welzijn, Department of Social Development. Soos ons die National Empowerment Fund en 'n maatskappy met die naam van Telishore. Ons het ons hande bymekaar gesit en 1.5 miljoen rand gereis. En dan ons het vir die gemeenskap van Platfontein 400 kospakkies neergesit. Ons het begin maandag en ons het met die twee konings ontmoet. So it was just unfortunate that there was an incident on Monday and we couldn't continue with the distribution of the food parcels. But then gister het ons weer ons kospakkies uitgedeel en dan gister het ons 139 kospakkies uitgedeel. So vandag sal die rest van kospakkies uitgedeel word.
0: Daar is mos 'n geval waar ons sien dat daar word pakkies by sekere huise afgelewer. En wie kwalifiseer om die COVID-19 verligtings kospakkies te kry?
3: Department of Social Development identified households where kids have malnutrition, so those households would be prioritized. By the end of today, all 400 food parcels would be distributed. So 200 would go to the square, and then the other 200 would be distributed to the school.
0: I'm very sorry to take you back to our previous conversation of about the business owners and the business funding. What are the important measures of the fund, or what do you want to achieve with the funds that you are now distributing or giving out to the businesses?
3: The most important thing is to ensure that entrepreneurs have access to funding in this trying time, so that the business can become sustainable. We do not want businesses to die with COVID. We want after COVID that these businesses would be able to still maintain jobs and even to create more jobs. So the importance of this funding is to ensure that even after COVID-19, our people would still have jobs and would still retain their livelihoods.
0: And finally, what words do you have to the community of Platfontein, especially the recipients of the food parcels that you are distributing?
3: For the gemeenskap van Platfontein, ons wil die mense laat weet dat ons, soos die National Empowerment Fund, an entity is van government, ons gee om aan die gemeenskap en ons wil aanmoedig om besighede te begin sodat mense hulle eie kos op hulle eie tafels kan sit. Hulle kan my enige tyd e-pos, hulle kan my enige tyd bel. Ek sorg dat die mense en klein besighede kan help op Platfontein. Hulle kan my bel op 082-943-9835. Soos die NEF, we are a funder with a soul and we really do care for our communities.
0: Okay, meneer Gatlane, dit was vir my 'n voorreg om met jou te gesels hier op Radio Sky FM. Ek is Pierre Mosebang. En baie dankie.
3: Baie dankie, meneer Piroro. En ook baie dankie aan die luisteraars van XKFM.
0: Baie dankie. En dit was dan Gatlane Monake, NEF Regional Manager van de Noordkap en Eikers Bureau. Maar ze hebben wat onder met hem gevoerd hier op Radox KFM. Ik hoop dat we weer in de nabije toekomst weer in een aanraking komen. Raken de enige informatie wat ons wel aan de gemeenschap krijgen van die organisatie af. Bedankt.

0: Onder de nieuwe kniegboom te kiezen om te houden, kan ik hem ook. Ik te kiezen om te programmeren, kan ik hem zien, ik te kiezen om te programmeren, kan ik te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om te kiezen om kiam te tisum te ki saya wa chaudin hum wa na Louisa gen ko ki anam te ki mta program ki tonu tamazi te ki anke khwani ki mta program ki ting lam te ula tung ni im te ki si ga ma klati ki ko ula ki atam ki ane khim te ki ya kawin wa te ko ula sena ki chom te tinu kutu chako na akhwikan ki awa kalak kirin hum te tang ko ge ko ngung hai kwe tim te ki kina ting ngung ikama chuklani iki awa first is jana ki apasta na ki konga ipa shikwa ya ki awa kwa kongu ki kwa nga wake wana pasta na kao first is jana awa tu na ki ndiwa ni ta pasta na kani ki ya tivisisi una kwa ID ID ki ya driver license wa ngamitang ki game to game na kwa mta program ki chonu atiki kom te ki khawaram se mani te kokang ki te kamba im te ki khawin ma mja program te kula ki kasi im te ni get ngo tkhonam ki te jo si sim ki fidika ai atiti de ki koyo la ki khawin ki khawe te ki sim ma tra program ki gang se ni ki komasi ki am ali ni ni ala stem ko in ki te tu sila
1: amphibian.

Dit was Jimmy Durante met Smile. Dolly en Engela Retief in Wellington, altyd lekker om van julle te hoor. Julle wil luister na Tristesse, oorspronklik deur Frédéric Chopin, maar julle wil luister na James Last en sy orkes se weergawe.

Dit was die overture tot die rolprent Robin Hood, Prince of Thieves, muziek deur Michael Kamen, briljant uitgevoer deur die Cincinnati Pops Orkest, onder leiding van Erich Kunzel. Hierdie versoek is ingestuur deur Cathy Fine van Sandringham, speciaal aan Anne en Mel Turin in die wildernis. En dit is omdat Anne vandag haar 80ste verjaardag vier, so baie geluk. Hierdie is die intermezzo uit Frans Schmid se opera Notre Dame.

Fantasie Impromptu, prachtige stuk muziek gecomponeerd door Chopin. Hierdie uitvoering was door Nikolai Lugansky. Van een Russische pianist naar een Russische violist, Vadim Repin. Dit is sy wat hierdie compositie van Niccolo Paganini gaan vertolk, die Venetiese carnaval. En dis dankzij jylle versoek Solly en Susan Grobler van Reebok.